0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers Huilen niet. Het boek verscheen in 1999, gaat over Akkie uit groep 8. Je hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platinaboek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Market, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het Burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360. Hey.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. Daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tand de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquet, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouwde. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang op het burgemeester Nieleplein. De attracties worden opgebouwd voor de start op woensdag 2 september. 3 dagen lang biedt het centrum attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten voor bezoekers. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
5: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getale gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaar voor de omgeving van dien.
4: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
6: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
4: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconden. Wij zijn tegen, ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maat of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn? Ja! Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenwas van Frédéric Chopin.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquet, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang. Op het terrein worden de eerste attracties opgebouwd en voorzieningen aangelegd. Vanaf woensdag 2 september kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten in het centrum. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquet, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouwde. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving. Hier staan festivals, concerten, markten en sportactiviteiten overzichtelijk bij elkaar. Organisatoren kunnen hun evenementen zelf aanmelden. De agenda krijgt een eigen website en koppeling met eimond360.nl. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang. Op het terrein worden de eerste attracties opgebouwd en voorzieningen aangelegd. Vanaf woensdag 2 september kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten in het centrum. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: up,
1: I was down.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquet, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouwde. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen of financiële ondersteuning mislopen. De gemeente rijdt met de Laat geen geld liggen camper tot en met zaterdag langs verschillende locaties. Ook werkenden kunnen gebruik maken van de potjescheck. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang. Op het terrein worden de eerste attracties opgebouwd en voorzieningen aangelegd. Vanaf woensdag 2 september kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten in het centrum. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: De ochtendmix.
7: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Welkom bij de woensdageditie van de ochtendmix op deze 2e september van het jaar 2026. Ja, en waar zijn we mee begonnen? Wij zijn deze ochtend begonnen met Zecker and Evans en In the Year 2525 uit 1969 en de 84-jarige Barbara Streisand met Woman in Love uit 1980. Nou, nog lang geen 84, nog lang niet. Maar wel aan de andere kant zit van mij Rina Haver. Goedemorgen, Rina.
1: Een hele goede morgen, Rob. Een hele goede morgen, luisteraars. En dat hoop ik ooit wel te worden, hoor, 84.
0: Ja.
1: Als dat in goede gezondheid is, hè. Dan wil ik dat
0: wel.
1: Wat
0: gaan we doen met deze woensdageditie van de ochtend?
1: Nou, de mensen die kennen het zo langzamerhand misschien uit hun hoofd, die iedere dag luisteren. We gaan direct naar de wijkschijf. Dan gaan we naar het weerbericht. We hebben natuurlijk info. We hebben verzoekplaatjes als u gaat bellen 085-2020-300. En we hebben een rondje Hollands. En voor de rest zien we wel wat er een beetje komt. Dat is het eerste uur nog.
0: Juist, ja. En ik heb straks ook bij het regionaal nieuws geweldig nieuws, want er is een uitbreiding geweest bij onze website Eimond 360.
1: Ja, daar zijn we heel trots op.
0: Daar zijn we heel trots op. De mannen hebben hard gewerkt. En u gelooft mij maar, u hoeft zich geen dag meer te vervelen. Maar je zei het al, we gaan beginnen met de wijkschijf, Mart Hoogkamer en kroegen in de hemel.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: Rina Haver in de ochtendmix.
1: En voordat Rina gaat beginnen met het weerbericht wat zojuist binnenkwam, dan ga ik u eens even vertellen dat de wijkschijf, die hoort u morgen weer. Marta Hoogkamer met Kroegen in de Hemel en de instrumentale was vandaag Peter Gunn theme van Emerson, Lake en Palmer. Nou, mevrouw Pelleboer, u zit hier.
2: Ja, ik stel dat ook helemaal zelf samen natuurlijk. Dat geloven de mensen natuurlijk absoluut niet.
1: Ik denk, wat doe jij altijd met die windjas op dat dak?
2: Ja, ik sta de wind te meten en zo. Oh, ja. Oh. Nou ja, we kunnen naar buiten kijken. Dan weten we wat de ochtend wordt zo'n beetje. Het is half bewolkt, beetje zon. Temperatuur graadje of 20. Vanmiddag is er vrij veel bewolking en schijnt zo nu en dan ook de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Er zijn ook droge perioden en helemaal in het zuidoosten van het land lijkt het grotendeels droog te blijven. De temperatuur stijgt naar 19 of 20 graden aan de westkust en op de Wadden tot lokaal 22 in het oosten. En ook die temperatuur dus ook op de Wadden. En tot lokaal 22 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het zuidwesten tot westen. Aan het eind van de middag stijgt in het zuidwesten de kans ligt op regen. Vanavond is het bewolkt, komen er enkele buien voor. De buien trekken naar het noordoosten weg. En vanaf het zuidwesten valt af en toe wat regen. Temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. De wind wordt zwak tot matig in het binnenland en blijft aan de kust vrij krachtig. Vanavond en vannacht is het bewolkt met vooral in het noordelijke helft de periode met regen. Daar worden wij dus van gevrijwaard. In de kustprovincies neemt de wind toe en wordt matig tot krachtig. In het westen staat aan zee een krachtige en tijdelijk harde zuidwestenwind. Doe alleen morgenochtend nog eventjes, ja, want morgenochtend zijn wij er ook weer. Ja, ja. Maar ja, er zijn mensen die eerder de deur uit zijn dan wij, dus die willen natuurlijk nog eventjes weten van moet ik morgen mijn zuidwester op of kan ik gewoon in mijn bloesje. Ja. Nou, dat zou ik sowieso niet meer doen in deze tijd van het jaar, maar dat is mijn mening. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen enkele buien. Er staat een matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind en aan zee is de wind krachtig. Ondanks het wisselvallige weer is het niet koud. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden.
1: Dankjewel, Rina Haver.
2: Alsjeblieft.
1: En dat is wel belangrijk voor de harddraverij morgen van Heemskerk natuurlijk. Hè, dat het droog blijft en zo.
2: Ja.
1: Dus
2: ja.
1: Nee, komt helemaal goed.
2: Okay.
1: En morgen dan komt er weer een nieuw weerbericht.
2: Ja.

0: dedicated follower of fashion. En dat waren de Kings.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, en het eerste grote belangrijke bericht wat ik u eventjes wil meegeven, dat is dat van onze drie-eenheid, ik noem het maar even onze drie-eenheid, Eimond 360 TV, radio en de internetsite, er een enorme boost is gekomen op die internetsite, eimond360.nl. Want wat is er dit weekend te doen? Waar is een leuke voorstelling? Waar is een leuke markt, een festival, een activiteit? Nou, vanaf nu hoef je daarvoor niet meer verschillende websites en sociale media af te zoeken. Want Eimond360 lanceert Agenda 360. En dat is een nieuwe uitagenda voor de gehele Eimond. Op de Agenda 360 worden vanaf nu evenementen en activiteiten in Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving op één plek verzameld. Van festivals en concerten tot tentoonstellingen, sportactiviteiten, markten en kleine evenementen in buurten en dorpen. Er gebeurt ontzettend veel in de Eimond, maar het is soms lastig om een goed overzicht te krijgen, zegt hoofdredacteur Jackie de Vries van Eimond 360. Met Agenda 360 willen we dat overzicht bieden. Geen website vol reclame, maar gewoon een toegankelijke agenda waarin je snel kunt zien wat er allemaal te doen is. En het mooiste is, Agenda 360 is niet alleen bedoeld voor bezoekers, ook organisatoren, verenigingen, culturele instellingen en andere initiatiefnemers die kunnen gebruik maken van die nieuwe agenda. Ze kunnen hun evenement of activiteit zelf aanmelden en informatie en afbeeldingen toevoegen. Juist dat vinden wij belangrijk. In de Eimond worden heel veel mooie dingen georganiseerd die lang niet altijd iedereen bereiken. Met Agenda 360 willen we ook kleinere organisaties en initiatieven een plek geven. De eerste reacties die we hebben gekregen, die zijn ook heel positief. Agenda 360 krijgt een eigen website en staat daarmee los van de nieuwswebsite Eimond 360. Beide platforms worden wel met elkaar verbonden. Op de eimond360.nl zullen namelijk regelmatig tips en opvallende activiteiten uit de agenda worden uitgelicht. Medewerkers Jan Pronk en Ellie Havenkort die zullen de nieuwe agenda's allemaal gaan coördineren. De komende tijd wordt Agenda 360 verder gevuld. Organiseer je zelf iets in de Eimond, dan kun je jouw activiteit aanmelden. En zoek je iets leuks om te doen, dan weet je voortaan waar je moet kijken. Agenda 360. Als u gaat naar eimond360.nl ziet u vanzelf dit bericht, maar ook de knop ga naar de agenda. En dan kunt u ook nog eens een keertje gaan kiezen uit natuur, muziek, markt, braderieën, kunst en cultuur, jeugd en familie, film, festival, eten en drinken. Nou ja, ik bedoel, je hebt eigenlijk geen krant meer nodig. Rina, toch? Ik heb pen en papier meegenomen, want je had gisteren beloofd dat je iets zou vertellen over studiefinanciering of zo.
2: Ja, maar dat is niet voor jou, Rob. Daar ben je ietsje te oud voor, denk ik. Okay. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, helaas moet ik eigenlijk zeggen, want dit is natuurlijk geen bericht voor mensen die het zo eventjes uit hun portemonnee gooien. Dit is bestemd voor mensen die een laag inkomen hebben. Want heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor indirecte schoolkosten. Zoals oude bijdragen, schoolreisjes, schoolspullen. Voor kinderen in het basisonderwijs ontvangt u €50 per jaar. En voor kinderen in het voortgezet onderwijs of mbo €270 per jaar. En dat geldt dan voor het jaar 2026-2027. Daarnaast kunt u voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar een vergoeding tot maximaal €350 aanvragen voor de aanschaf van een laptop, tablet of computer die nodig is voor school. En denkt u van, nou, dat lijkt me wel wat, maar hoe doe ik dat? Nou, als u hulp nodig heeft bij de aanvraag, dan is daar de formulierenbrigade Velsen. Die helpt u gratis en vertrouwelijk met het aanvragen van deze regeling en andere voorzieningen. En daar is die pen en papier nu voor nodig. U kunt hiervoor een afspraak maken via 088-88-76-970. Doe hem nogmaals, 088-88-76-970. 06-7690. En ook kunt u terecht bij het Buurtadvies Administratiecafé, oftewel het BAAK, want in dit geval schrijf je café met een K, voor ondersteuning bij het invullen van de formulieren. En zoals ik gisteren al zei, als u dan in Beverwijk woont of in Heemskerk en denkt, ja, nou, het is weer IJmuiden hoor, Velsen, daar heb ik toch helemaal niks aan, informeert u gewoon eens even, want daar is Velsen natuurlijk niet de enige in, hè, die dit doet. Daar moet in Beverwijk en in Heemskerk ook zoiets voor zijn, dat u, als u het moeizaam kunt rondbreien allemaal iedere maand, en dan ook nog die schoolkosten en een computer eventueel, probeert u eens even bij deze mensen, of via deze mensen, of er in Heemskerk of Beverwijk ook zoiets is. Want ik zeg altijd, stap voorbij je trots. En als het nodig is en het wordt aangeboden, neem die hand aan, die wordt uitgereikt.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Nina, Simone en My Baby Cares For Me. En ik ga even door met praten. Rina die gaat even een luisteraar opnemen. Ja, dat klinkt heel raar, maar de telefoon. Want u kunt nog steeds bellen voor verzoekjes. Namelijk op 085, ik herhaal 085 2020 300. En ja, want ze moet eerst namelijk even het Rondje Hollands aankondigen, Rina. Dus ja, vertel eens even.
1: We gaan naar het Rondje Hollands toe, want het is al bijna 4 minuten over 10:30. Dus we zitten al 4 minuten in blessuretijd.
0: We zijn te laat!
1: We zijn te laat! Straks komt de scheidsrechter binnen. Oh. We gaan even kijken naar Henk Wijngaard, 1990, alweer 36 jaar geleden. Ja. Hey Susie, dan gaan we naar de Vrienden voor het Leven, naar de gelijknamige tv-serie Danny de Munk, 1991. En we gaan naar de regenboog van Frans Bauer en Marianne Weber uit 92.
0: Rondje Hollands.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens 1 ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele Eimond.
7: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Bij het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag, de 2e september van het jaar 2026. De dag dat het eerste deuntje, denk ik, al geklonken heeft in Heemskerk. Dus alle Heemskerkers namens Eimond 360 maakt er een mooi groot feest van. Zo, dat is gezegd. We zijn de tweede uur begonnen met niemand minder dan Chris Andrews. To Whom It Concerns uit 1966. En BZN met Pearly Dumb uit 1980. En Rina, die BZN die heeft ook meegedaan namens de Lions Club aan het bezoek aan alle senioren in Beverwijk en Heemskerk en noem erop allemaal.
1: Ja.
0: Want jij hebt een verzoekje.
1: Ja, want dat gaat nog steeds, maar dan met andere artiesten natuurlijk. Hans Visser, die is een van de mensen van de Lions Club Eimond Noord. En die organiseren het een en ander. En vanmiddag in El Santa om 3:00 treedt Ronnie Tober op samen met Willeke de Estelle. Het is alleen voor bewoners, dus denkt u niet van ik ga er naartoe, want dat kan niet. En daarom wil hij graag, om alvast even in de stemming te komen, Ronnie Tober laten horen met Iedere Avond.

0: Het verzoekje van Hans Visser en niet zomaar. We kunnen er even wat rustiger over praten. Want net hadden we die openingstune en dat gaat precies op seconde.
1: Ja, dat moet dan altijd op tijd klaar zijn.
0: Ja, dan gaat die plaat allemaal. Maar Hans Visser vroeg deze plaat aan. Want Lions Club Eimond Noord organiseert altijd voor Beverwijk vroeger. Maar nu ook Heemskerk. Gisteren was Bonnie Sinclair er. In Westerheem en in Agnes was het de dag daarvoor. En in Beverwijk heb je ook 4 senioren tehuizen. En daar komt ook elk jaar een artiest. En dat zou in juni Ronnie Tober zijn met Willeke de Stijl. Maar toen vielen de mussen dood van dak.
1: Ja.
0: En toen was het 35 graden. En toen is het verplaatst. En Hans zei van ja, dan moeten we even de agenda's naast elkaar leggen. En dan niet de 4 dagen achter elkaar, maar verspreid. In september zal Ronnie toch ook de 4 senioren flatswoningen in Beverwijk aandoen. En jij zei al vandaag.
1: Ja, vandaag komt hij samen met Willeke de Stijl. Daar treedt hij vaak samen mee op met dit soort voorstellingen. Komt hij in El Santa in Beverwijk vanmiddag om 3 uur. Maar ik zei er ook bij van, denk nou niet van, oh, dan kan ik naar Willeke, naar Ronnie Tober en Willeke gaan kijken. Nee, want het is alleen voor de bewoners.
0: Het is alleen voor de bewoners.
1: Dus heeft u daar een familielid zitten, dan zou u wel even kunnen zeggen tegen ze van, joh, ga lekker naar die ruimte toe, want er treedt vanmiddag Willeke de Stijl met Ronnie Tober op, of andersom.
0: Ja. Ik heb elke keer het idee dat je gaat zeggen, Willeke al
1: beter. Nee, nou, die zou dat ook rustig doen, hoor. Maar in dit geval is het Willeke de Stijl. Die is ietsje jonger dan Willeke Alberti. Maar het optreden van gisteren, Bonnie Sinclair en eergisteren, was een groot succes. Dus ik hoop voor Ronnie en voor de Lions Club en voor de bewoners van El Santa dat het vanmiddag weer zo'nzelfde succes zal worden.
0: Vast en zeker. Wat ook een succes was, en nog steeds is, dat is de top 40, want die bestaat al heel wat jaren.
1: Ja.
0: En wij gaan altijd 50 jaar terug in de tijd bij de ochtendmix. En dan kijken we naar, in dit geval, de top 40 van 28 augustus 1976.
1: Ja.
0: En wat doen we dan altijd?
1: Nou, we gaan dan kijken naar de nieuwste binnenkomers. Maar u zal misschien, als u onze leeftijd bent of ietsje ouder, denken van, welke platen had je er toen nog meer in de top 40? Nou, op nummer 1 stond Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Dat was een heel zielig nummer, weet je wel. Dan begon zo'n man met zo'n hele zware stem. Begon heel zielig te doen. En dan als tweede de Dancing Queen van ABBA. Want in dat jaar trouwde het koninklijk paar in Zweden. En vandaar, het is dat mooie videootje gemaakt met de dames helemaal, met van die mooie pruiken op en hele lange jurken. En dat heeft wel meegeholpen aan het succes van Dancing Queen van ABBA. En als derde had je Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee. Maar dat gaan wij niet draaien. Wij gaan kijken naar wie er binnenkwam op nummer 34. En dat waren onze eigen Saskia en Serge met Don't Tell Me Stories.
0: Ja, dan doen we meteen jouw keus erachteraan.
1: Ja, want ik mocht ook natuurlijk weer een keus doen. En toen dacht ik, ja, een dame die ik bewonder alleen al om haar spiritualiteit en haar standvastigheid, want Miriam Makeba is, uit Zuid-Afrika verbannen vanwege haar grote mond, want ze was het niet eens met het beleid en nou, dat wilde ze niet weten. Dus die heeft jaren in het buitenland gewoond, toch blijven vechten voor Zuid-Afrika. En dat vind ik heel knap, dat je niet wijkt voor de makkelijkheid van daar wonen. Maar dat je denkt, oké, dan maar in ballingschap. Vandaar, en het nummer Pata Pata, wat natuurlijk de clicking song wordt genoemd. Haar tribe, haar stam, praten. Ja, wij kunnen dat niet, maar zij heel knap. Met een klik in het praten. En dat hoor je ook in Pata Pata.
0: Top 40 en jouw keus, achter elkaar.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.
4: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en we gaan weer uiteraard naar onze eigen website, Eimond360.nl. Want voor al die mensen die het nog niet weten, Eimond360 is tv, een internetsite, een website en uiteraard radio. En wij zijn altijd te volgen. En inderdaad sinds kort ook met een evenementenkalender. Die is toegevoegd vandaag en elke dag kunt u kijken wat er allemaal is. Nou, we gaan even naar een berichtje wat ook nieuw op de website staat. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Die kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen, gemeentelijke regelingen of andere financiële ondersteuning mislopen. De gemeente trekt daarvoor met de Laat Geen Geld Liggen Camper door de gemeente. Ook mensen met een baan kunnen volgens de gemeente recht hebben op financiële hulp. Sluit heel mooi aan bij het bericht van Rina in het eerste uur, wat voor Velsen bestemd was. U kunt in die bus dus ook vragen: klopt het dat ik ook studiefinanciering voor mijn kinderen kan vragen of een schooltas of zo? Gewoon in die bus vragen. Veel mensen die weten volgens de gemeente niet precies voor welke regelingen zij in aanmerking komen, en daarom kunnen inwoners bij de camper een zogenoemde potjescheck laten uitvoeren. Een medewerker bekijkt daarbij samen met de bezoeker welke toeslagen en andere regelingen mogelijk van toepassing zijn. De controle duurt ongeveer een kwartier en is gratis en vrijblijvend. De camper rijdt tot en met zaterdag 5 september door Beverwijk en Wijk aan Zee. De gemeente benadrukt dat de regeling niet alleen bedoeld is voor mensen met een uitkering of een laag inkomen. Ook werkenden, studenten en gepensioneerden kunnen langskomen. Niet iedereen weet welke financiële hulp er is, zegt wethouder Suzanne Klaassen van Armoede, Werk en Inkomensondersteuning. Ook als u werkt, kunt u recht hebben op toeslagen of andere regelingen. Volgens Klaassen moeten mensen zich daarom niet bij voorbaat laten afschrikken. Denkt u, ik werk, dus ik hoef vast nergens voor in aanmerking? Nou, kom dan juist langs, want met de potjescheck ziet u snel waar u mogelijk recht toe hebt. Ook inwoners die moeite hebben met computers, formulieren of de Nederlandse taal, die kunnen bij de medewerkers terecht voor hulp. De wethouder zal op donderdag 3 september van 11 tot 12 uur bij de bibliotheek Eimond Noord en vervolgens van 12:30 tot 13:30... ook nog staan bij de Dekamarkt uit Kunnenplein in Beverwijk, bij die camper. Dus u kunt daar gewoon langs gaan. Als u dit verhaal nog een keer wil lezen, ga dan uiteraard naar onze geweldige website eimond360.nl en daar vindt u alle berichten nog eens terug. Rina, jij had ook nog wat te melden.
2: Ja, wat lichter onderwerp, want komend weekend, en dat is dus 4, 5 en 6 september, vrijdag, zaterdag en zondag, vindt er in het Park Velsenbeek het Summer Park Session plaats. En alles moet tegenwoordig in het Engels. Dat vind ik altijd wel heel jammer. Het is wel mijn taal, hoor. Ik hou ervan, maar ik denk, ja, we wonen toch. Maar dat blijkt straks wel wat ik voorgelde. Ja, dat is, dat valt mij dan zomaar op. Dan denk ik, Summer Park Session. Goed, maar goed. Vrijdagavond, even de grote, maar daar moet je kaarten voor hebben. Maar goed, die zijn misschien nog wel verkrijgbaar. De avondconcerten waarvoor betaald moet worden, die zijn op vrijdag 4 september Nielson, met in het voorprogramma Howen, Justin en Faye. Dan heb je op zaterdagavond om 9 uur de Beach Boys Best. De mensen die naar Tribute Battle of the Bands hebben gekeken het afgelopen seizoen, die weten precies waar ik het over heb. En daar ga ik onder andere ook naartoe. Oh. Ja, ik heb kaarten. En een regencape. Ja, want je weet nooit wat voor weer het wordt, hè. De voorprogramma's, dat is de Foute 70s en 80s Show door Alphenaar Muziekles IJmuiden verzorgd. En op zondag 6 september heb je Charles zingt Shaffy en in het voorprogramma Florence ook. Maar dat is alleen maar 's avonds. Het is 3 dagen. En op zaterdag en zondag is er gratis toegang van 11 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En dan kunt u optredens verwachten in Velsenbeek. De Summermarkt, de Workshop Sessions. Nou, dat is dus waar ik het over had. De Silent Disco, maar ook Kabouter Sessions, Hangout Sessions. Die is voor de 12-plus mensen. Met onder andere lasergame en bubbelvoetbal. Als u nou denkt van, jeetje, ging me allemaal veel te snel, hoor. Ik wil dat nog eens eventjes op mijn gemakje nalezen. Nou, dan kunt u dat natuurlijk doen op www.summerparksessions.nl. NL.
1: Ja, en wat ik al zei, van als u denkt, ja, altijd gezocht naar die website, zet gewoon vast neer Agenda 360, oftewel eimond360.nl, en dan Agenda 360 aanklikken. En daar komt u dit hele bericht ook tegen, inclusief alle informatie over een leuk circus naar Muiden en over Open Monumentendag, enzovoort, enzovoort. Rondje Frans.
2: Ja, gaan we doen. En wij gaan luisteren naar Lady Lay van Pierre Grocola, gevolgd door Les Lacs du Connemara van Michel Sardou. En als laatste Danser Maintenant, oftewel de Moonlight Serenade van Glenn Miller. Want zover gaat dit nummer terug. Danser Maintenant van ons eigen Dave.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Dat was hem, het rondje Frans. U hoorde net nog Danser Maintenant van Dave. Daarvoor Le Lac Majeur van Mort Schumann. En daar nog weer voor Lady Lay en Pierre Grocola.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
0: En dan gaan we naar 2 september, maar dan door de jaren heen. In 1666 bijvoorbeeld was er een grote brand in Londen. De grote brand van Londen breekt dan uit en de brand verwoest ongeveer 13.000 huizen. Een groot deel van de stad wordt verwoest. Ook de oude kathedraal St. Paul gaat in vlammen op. En volgens de overleveringen vallen er relatief weinig slachtoffers. In 1935, op 2 september, voltooit George Gershwin de muziek voor de opera Porgy and Bess. In 1944 dan wordt Anne Frank en haar familie op het laatste transport vanuit kamp Westerbork naar Auschwitz gezet. 1945 is de officiële capitulatie van Japan. Op het Amerikaanse oorlogsschip de USS Missouri ondertekenen de Japanners en de Amerikanen de capitulatie van Japan. Hiermee komt er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. En in 1967 op deze datum wordt prins Willem-Alexander gedoopt. In de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag wordt prins Willem-Alexander gedoopt. De doopgetuigen en peetouders zijn prins Bernhard, koningin Margrethe van Denemarken, Ferdinand von Bismarck, oud-minister-president Dr. Jelle Zijlstra en mevrouw Smit-Ruel.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: En natuurlijk gaan we eerst even onze eigen luisteraars feliciteren die vandaag jarig zijn. Ik hoop dat u een gezellige dag tegemoet gaat. En ik hoop dat u 365 dagen die nu volgen vol zon en gezondheid door zal brengen. Maar er zijn ook nog bekenden jarig. Bijvoorbeeld Keanu Reeves. Hij is een geboren Canadese filmacteur. En hij is vandaag 62 geworden. Esther Oosterbeek is een van de Dolly Dots. Die is vandaag 67 geworden. En Jimmy Connors, de Amerikaanse tennisser, die is vandaag alweer 74 geworden. En onze eigen Rutje Kot is ook jarig vandaag op 2 september. Zij wordt vandaag 66 jaar.

0: Rutje Kot met Ik kan echt zonder jou. En dat allemaal naar aanleiding van haar verjaardag vandaag. Rina, wat was het verhaal ook alweer? Want ze heeft iets met IJmuiden te maken.
1: Ja, ze kwam aan in IJmuiden toen ze uit Suriname vandaan kwam. En toen heeft ze een poosje achter ons gewoond. Wij woonden aan het Sluisplein. En Rut woonde met haar familie in de Kanaalstraat. Ja. En ze zegt dat ook nog steeds. Hè, want een tijdje geleden, of nou, jaren geleden alweer, trad ze op in IJmuiden. En dan zegt ze ook van, ja, ik ben ooit hier gewoond. En ja, hallo. Dat blijft ze herhalen. Dat is wel heel grappig.
0: Wij gaan ons opmaken voor Eindeloos IJmond. En tot onze grote verbazing kwam daar binnen wandelen onze grote vriend Ruud Jansen. Want die gaat het vandaag overnemen, denk ik, of zo, van Frank. En dat wordt ongetwijfeld weer een geweldige uitzending. Straks tussen 12 en 2 met Ruud. En wij komen morgen weer.
1: We zijn er morgen weer, ja hoor. Of de mensen het nou willen of niet.
0: Nee hoor, wij zijn er gewoon
1: door.
0: En, dan is er weer een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Kunt u ook weer bellen voor verzoekplaat. Wij wensen u heel veel plezier. We willen u ook danken voor het luisteren. En heel veel plezier met Eindeloos IJmond straks. We gaan eruit, Rina, met Raccoon No Mercy. En dan, ja, een prachtig mooi nummer van Procol Harum. Namelijk het Grand Hotel. Wat ons betreft graag tot de volgende keer. Tot morgen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regio nieuws.

Van Frank Koning, die moet ik helaas even teleurstellen, jongens. De meester is er niet vandaag. Hij heeft andere bezonjes. En vandaar dat je het vandaag met mij moet doen. Ja, ik kan er niets aan veranderen. Maar goed, we gaan er even goed een lekkere twee uur van maken met lekkere muziek uit alle decennia als denkbaar is. Wat nieuw werk, wat oud werk en noem het allemaal maar op. We hebben het regionieuws. Als het allemaal mee zit, hebben we ook nog een bioscoopagenda. Maar daar is de redactie nog heel hard mee bezig. En, maar we kijken wel of dat lukt. In ieder geval hebben we het regionieuws. En voor de rest gewoon.

Tijden veranderen inderdaad, want dan verwacht je Frank Koning en dan zit ik. En, nou ja, veranderende tijden. Goed, ik zei het al, we hebben van alles wat. En we hebben lekkere muziek vanuit van allerlei decennia. En dit is er ook eentje. En een band die heet Big Wheel. En die komt uit The Golden Age of Dutch Pop Music. Een fantastische serie LP's. Met allebei historische opnames van Nederlandse bands. Met name uit de jaren 60, 70. Ik heb er in de Red in the Noodshow al een tijd flink aandacht aan besteed. En dat is best wel leuk. Nou, dit is ook zo'n band. Big Wheel. Please excuse me. Nou, oké. Voor deze keer.

onputtelijke bron van mooie dingen die Golden Years of Dutch Pop Music. Het zijn tientallen LP's en ook CD's natuurlijk. En je kunt ze ook allemaal, of tenminste het grootste deel, kun je ook op internet vinden. Maar niet alles, dat is wel eens jammer. Niet alle nummers staan ook op internet. Maar goed, die serie CD's of LP's is natuurlijk fantastisch. Want daar komen dus echt bands in voor. Nou ja, noem het maar op uit 60, 70 jaren. En het is er. En dat is een bron van herkenning, om het zo maar eens te zeggen. Goed, Big Wheel was dat niet hun grootste hit, maar een ander nummer uit die serie. En dat was geriddeld. Please excuse me. En dan is het nu tijd voor zo'n goede oude rock'n'roll. Oftewel, dat vindt Bob Seger. All-time rock'n'roll. Just

erg blij met een lekker nummer vinden. De tijd dat ik in Jimmy's Gang speelde, hadden we dit op het repertoire staan. Het is gewoon een lekker nummer om te spelen. Prachtig mooi. Hoe heet het? Old Time Rock and Roll van Bob Seger. Ja, maar even terug in tempo. Even weer, we gaan even romantisch. Ja, ja. Even romantisch hoor. Ja. Bobby Fenton.

dit nog allemaal wat. Wat een heerlijke romantiek. Eind jaren 50 was dat zo'n beetje. Ja, dat slaatje dat hoorde er niet bij hoor, sorry. soms zeg ik uit een oude tijd dat ik de dingen binnenhaalde. Ging het wel eens niet helemaal goed. Maar ja, als je dat allemaal nou weer opnieuw moet gaan doen, dat is zo'n werk. Dus dat doen we niet. Ben Howard, dat is een meneer uit deze tijd. En ik zei het al, we draaien muziek uit alle decennia. Want dat willen ze graag. En dat doen we dus ook. Helemaal fijn. En de luisteraars vinden het ook fijn. Hoop ik. Ben Howard is dat. En nummer van een paar jaar geleden. Het heet Old Pine. En dat is best wel mooi. Jawel.

Ja, ik ben altijd wel blij dat in deze tijd nog muziek gemaakt wordt met echte instrumenten en weet ik het allemaal. En niet iets door AI geproduceerd. Want dat klinkt toch wel erg lekker hoor, vind ik. Het is een beetje een lang nummer, maar dat maakt allemaal niet. Ik vind het wel, wel mooi klinken. Ben Howard was dit dus. En het stuk was getiteld Old Pine. Jawel. En dan heb ik ook nog iets van Bon Jovi. En als we dat gehad hebben, als we Bon Jovi ook nog gehad hebben, dan hebben we het regionieuws. Maar eerst nog even Bon Jovi. Always.

uit de 90e jaren. Wij hebben altijd een fantastisch nummer vinden. Een van de beste Bon Jovi nummers vind ik persoonlijk. Maar ja, wie ben ik? Ik vind het wel erg lekker. Always was het. En ik zei het al, het komt uit de jaren 90. Ik kan me nog herinneren dat wij het in de tijd ook speelden met de band. Ja, geweldig. Heerlijk om te spelen, die nummer.

0: Ja, ja. Helemaal mooi. Helemaal prachtig. Bon Jovi. Always.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Ja, dat is ook nog eens een keertje waar. Dat je het regionieuws hoort. Dat Eimond vol zit met parels. Dat weten we allemaal. Van uitgestrekte duinen tot karakteristieke dorpen, tot indrukwekkende natuurgebieden en iconische plekken aan zee. In het nieuwe televisieprogramma van Eimond 360 ontdek je de mooiste locaties van de regio vanuit een uniek perspectief. Hoog boven de grond. Ik zou het niet willen, ik krijg hoogtevrees. Zweef mee in een vogelvlucht over de Eimond en laat je verrassen door bijzondere uitzichten die je vanaf de grond nooit ziet. Eimond uit de lucht laat zien hoe mooi onze omgeving werkelijk is. Een spectaculaire reis langs bekende en minder bekende plekken, gezien door de ogen van een vogel. De eerste aflevering van Eimond uit de lucht neemt je mee over een aantal wijken van Heemskerk. Te bekijken op onze website eimond360.nl en via YouTube. Oh, pingel. Dat is het allemaal zelf moet doen. Wat is er dit weekend te doen? Waar is een leuke voorstelling, markt, festival of activiteit? Vanaf nu hoef je daarvoor niet meer verschillende websites en sociale media uit te zoeken, want Eimond 360 lanceert Agenda 360. En dat is een unieke, uitlagende. Ja, staat dat? Uitagenda, sorry. Ik lees het even verkeerd. Dat is een nieuwe uitagenda voor de hele Eimond. Agenda 360 worden vanaf nu evenementen en activiteiten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en omgeving op één plek verzameld. Van festivals en concerten tot tentoonstellingen, sportactiviteiten, markten en kleine evenementen in buurten en dorpen. Deze agenda kunt u vinden op onze website eimond360.nl. Natuurlijk. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij... Sorry, eventjes kriebeldoesje. Weg. Inwoners van Wijk aan Zee en Beverwijk kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen, gemeentelijke regelingen of andere financiële ondersteuning mislopen. De gemeente trekt daarvoor met de Laat Geen Geld Liggen camper door de gemeente. Ook mensen met een baan kunnen volgens de gemeente recht hebben op financiële hulp. Dinsdag 3 september staat de camper van 11 tot 12 uur bij Bibliotheek Eimond, Bibliotheek Eimond Noord, en vervolgens van 12:30 tot 13:30 voor de Dekamarkt aan het Kuneplein en Hilbersplein. De camper rijdt tot en met zaterdag langs verschillende locaties in Beverwijk en Wijk aan Zee. Kijk voor tijden en locaties op de webpagina van de gemeente. Onder het kopje Laat Geen Geld Liggen Camper. Automobilisten in Velsen-Zuid moeten deze dagen rekening houden met flinke vertraging. Door werkzaamheden aan de verkeerslicht op de kruising van de Rijksweg met de Parkweg kan de rijstijd tijdens de spits oplopen tot zeker 20 minuten extra. De kruising krijgt nieuwe, slimme verkeerslichten om de doorstroming in de toekomst te verbeteren. Tot half september wordt er door de weekse dagen tussen 9 uur en 3 uur gewerkt, waardoor een flinke flessenhals ontstaat. De praktijk leert ons dat de rijbanen al ruim voor 9 uur afgesloten zijn. In het weekend van 12 en 13 september gaan de lichten zelfs helemaal uit. De komende 2 weken blijft de verkeershinding overdag aanhouden. Wie de kruising moet passeren, doet er verstandig aan extra reistijd in te calculeren of buiten de werkuren te rijden. Tot zover het regionieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht is zoals gebruikelijk van Rico. Schreuder. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en hier en daar valt een bui. Er waait een matige aan zee later toenemend tot krachtige westenwind en het wordt zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag komt het regelmatig tot buien en bij stevige buien is onweer mogelijk en ook kan veel regenwater vallen. Zo nu en dan schijnt ook de zon. En het wordt 21 tot 23 graden. De wind waait uit het westen en is matig aan de kust. Krachtig, windkracht 4 tot 6. En nog even als aanvulling. Heemskerk kan een heel apart fenomeen worden waargenomen deze dagen. Overdrijvende alcoholvelden. Juist.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

Ja, ik denk dat er heel veel mensen zich afvragen wie dit waren. Deze Every Day I Have to Cry, dit liedje. Nou, weet u het? Ja, echt waar? Goh, dat is knap. Dan bent u een kenner. Maar goed, dit was een bandje uit Volendam. En dat bandje dat zou later heel erg groot worden in een totaal andere bezetting. Met Annie Schilder en met Carola Smit en zo. Maar dit waren ze voor die tijd. En dus was het BZN, jawel, uit 1966. Want toen maakten ze dit soort muziek in navolging van de Cats, zeg maar. Hè? Nou, hartstikke leuk. De Cats, de Cats, kom op. Je hebt het over de Cats en dan zeg je dat ze het waren. Maar het waren ze niet. Het was BZN, jawel. En ja, we blijven nog even in de 60s. Want dat vinden wij wel leuk hier. Een beetje 60s. En dit komt er ook uit. Billy Joe Royal.

Ja, dan in de Boondocks Billy Joe Royal. Nee, die hoef ik niet. Zo, nou, oké. Die zoek ik later nog wel eens op. Dit was Billy Joy Royal en Down in the Bulldogs uit de 60e jaren. En volgens mij had hij ook nog een in met Hush. Zou kunnen. In ieder geval, we gaan gewoon door. We hebben gewoon nog veel meer leuke muziek. Namelijk de volgende. En de volgende, dat is er een van een bandje. Uit die fantastische serie The Golden Years of Dutch Pop Music. Het zal u waarschijnlijk niet zoveel meer zeggen, maar zo'n band als de Toreros. Ja, kennen ze nog? Oké. Daddy Loves Baby.

Ja, Baby Daddy Loves Baby. Ja, dat lijkt me logisch. Torino's dus, een beentje uit de jaren 60 volgens mij, kwamen ze er heel veel vandaan. Begon een beetje als gitaarbeentje, als à la The Shadows. Maar later, toen de beatmuziek dus doordrong, hebben zij dus de stijl een beetje veranderd. En leuk detail, saillant detail, is ook nog dat zij in 1964... voor optraden in het vechtprogramma van de Beatles in Blok.

Had geen prettig meisje, zou ik bijna zeggen. En the devil with no horns en zo. De duivel zonder horentjes. Nou. Hij was niet erg complimenteus over deze brown-skinned girl. Dat is heel wat anders dan een brown-eyed girl. Maar goed, dit was dan Bill Wyman met zijn Rhythm Kings. Dan hebben we een band die in de tijd afsplitste van de TZ. Met onder andere Hans van Eyck, die een eigen bandje begonnen. En dat bandje, die band heette After Tea. Nou, iedereen kent natuurlijk not Just a Flower in Your Hair and We Will Be There After Tea. Dat weet iedereen, dat is bekend. Maar ik heb er weer een gevonden die wat minder bekend is, denk ik zomaar. Dit is After Tea, of After Tea, om het maar eens kunstig op zijn Engels te zeggen. Nummer is getiteld The Love Song to Mother Earth.

toen allemaal milieubewuste groepjes en milieubewuste mensen die dit soort dingen deden. Goed, het uur zit er al op, het eerste uur, dus we gaan gewoon vrolijk verder. Aan de andere kant van het nieuws.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
3: Ja, eindelijk heb ik het al gezegd. Goedemiddag allemaal. Dan zijn we weer. Tweede uur, Eindeloos Eimond. En ja, voor alle fans van Frank Koning. Hij is er helaas vandaag niet. Ik neem het even maar vandaag voor hem. Ja, zo zijn wij. Wat hebben we nog een tweede uur? Nou, we hebben nog een bioscoopagenda. We hebben nog het regionieuws. Kortom, we hebben nog een aardige schat aan informatie voor u. En dat is ook belangrijk. Maar ook hebben wij nog steeds lekkere muziek. En daar gaat het ook weer om. Per slot van rekening. Iets nieuws. Ook af en toe. Dat is ook wel lekker. De Bahama's. Dat is een eilandengroep, maar die maken ook muziek. Lost in the Light. Zo is het liedje getiteld. En als alles mee zit, en waarom zou het niet, dan gaan we er nu naar luisteren.

Prachtig mooi. De Bahama's, zo heette het liedje dus. En Lost in the Light. Ja, prachtig mooi. En dat was weer eens nieuws. Dus dan hebben we dit decennium ook weer gehad. En zo komen we aan alles toe. Dat is lekker. Meneer Koning is fan van ABBA. Dus vandaar maar even. Mamma mia!

musical, waarvan er al diverse versies op de Nederlandse podia en vooral ook internationaal te zien zijn. En natuurlijk ook nog eens een film zo heette. ABBA, het blijft levend, ondanks dat ze al een tijdje niet meer actief zijn. Hoewel, een aantal jaren geleden waren ze er eens weer. En in Londen kun je ze nog steeds zien, hè. Dan wel als algoritmes, om het zo maar te zeggen. Maar of als avatars, ik weet niet hoe je dat... Ja, zo noem je dat. Dat kun je nog steeds zien. En duurt niet zo lang meer, geloof ik. Ik dacht dat het... ik weet niet precies tot wanneer het nog loopt. Maar goed, Frank gaat er nog heen. En die zal ongetwijfeld ook weten tot wanneer het loopt. En over film gesproken.

agenda. Ja, ja, ja, ja, want die hebben wij ook, dames en heren. De bioscoopagenda. Wat draait er zo'n beetje hier in Beverwijk in de Cineworld? Nou, dat gaan we u vertellen. Terminator 2, Judgment Day, de 35th anniversary. De gelegenheid van het 35-jarig jubileum keert Arnold Schwarzenegger terug in zijn meest iconische rol. En dat is dan op vrijdag doet hij dat om kwart over negen. En op zondag 6 september om 4 uur. Dan hebben we ook nog die Avengers, The Endgame Encore. Woensdag 23.09 gaat hij draaien om 3 uur. En ook nog een keer om 8 uur. Dan hebben we een Ladies Night. Jawel, wen er maar aan. Dat is op 7 oktober organiseren ze daar een Ladies Night met deze film. En tijdens de avond ontvang je bij binnenkomst een heerlijk welkomstdrankje. En geniet je als een van de eersten van deze nieuwe film. Na afloop ontvang je ook nog meer een leuke goodie bag. En dat is een Ladies Night, dus mannen, lekker thuis blijven en voetbal kijken. Ja, het is niet anders. Woensdag 7 oktober om 8 uur en dan ook nog een kwart voor 9. By any means, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, wordt de jonge zwarte FBI-agent Wayne Strider, gespeeld door Yahya Abdul-Mateen, naar het Mississippi van de jaren 60 gestuurd om een reeks brute moorden op burgeractivisten, burgerrechtactivisten te onderzoeken. En die draait op donderdag van 3-9 om 8 uur. En vrijdag 4-9 draait hij om kwart over 9. Zaterdag doet hij het ook nog. En zondag ook nog. Maandag en woensdag ook. Pressure is het meest slepende waargebeurde verhaal van de uitermate stressvolle 72 uur voorafgaand aan D-Day, waarin keuzes gemaakt moesten worden die de loop van de geschiedenis volledig kunnen veranderen. En van de producenten van Oscar-winnaar Darkest Hour. Mooie film dus. Nou, ik kan niet al die tijden vermelden, want als u die wil weten, staan er wel allemaal bij, maar als u die, dat onthouden we toch niet. En als u die wil zien, moet u gewoon even op de website kijken. Ja, en dan een lelijk woord. Fuck de familie. Jawel. Wanneer broer Ben plotseling overlijdt, krijgt Bo, Jolante Cabot, met haar man Said de zorg toegewezen voor Bens puberdochter Emma. Ze wil het zo goed mogelijk doen, maar het botst al snel met de rest van de familie. Dan hebben we ook nog Insidious, Out of the Father. En dat is een horrorfilm. De Indicious franchise, die inmiddels al ruim $740 miljoen heeft opgebracht aan wereldwijde kaartverkoop, keert terug met een nieuw gezin en een verschrikking die een nieuwe dimensie van de verdere onthult. Dan hebben we ook nog Spider-Man. The Brand New Day. Na het wereldwijde kassucces van Spider-Man No Way Home begint er met Spider-Man Brand New Day een compleet nieuw hoofdstuk voor Peter Parker en Spider-Man. Dan heb ik ook nog The Odyssey met Christopher's. Momentje even. Er zit een vervelende kriebel in mijn keel. Heel vervelend. Nou, we gaan weer proberen verder te gaan. Die Odyssey, Christopher Nolan's nieuwe film, die Odyssey, is een avontuurlijk mythisch epos dat op locaties over de gehele wereld is opgenomen met grensverleggende IMAX-filmtechnieken. Het beroemde werk van Homerus zal voor het eerst te zien zijn in IMAX en draait vanaf vandaag tot en met volgende week donderdag. En dan hebben we ook nog Harry Potter. Jawel, Harry Potter en de Philosopher's Stone. The 20th anniversary. Harry Potter en de Philosopher's Stone tijdelijk terug in de Nederlandse bioscoop om zijn 25e verjaardag te vieren, keert de iconische film voor 1 week terug in de Nederlandse bioscoop.
En dan hebben we ook nog de Dog Stars. Vertelt het verhaal van Henk, Jacob Elordi. Een jonge piloot die samen met militair en survival experts Bangley, Josh Brolin, een geïsoleerd maar goed functionerend onderkomen heeft opgebouwd in een meedogenloze post-apocalyptische wereld. Jonge, jonge, jonge, wat een woord allemaal. Nou, dan hebben we ook nog Spa Weekend. De regisseurs van Bad Moms en The Hangover zijn terug met het iconische Spa Weekend. Drie jeugdvriendinnen, Jane, Sophie en Coco, gaan op een luxueus Spa Weekend om zich eens even lekker in de watten te laten leggen. Nou, dan ook nog de aan Oak Street wonende leden van het gezin Platt komen erachter dat hun buurt door een mysterieuze kosmische gebeurtenis naar een onbekende plek is getransporteerd. Jawel, eng hoor. Al snel dringt het er tot hen door dat ze het in deze inmiddels onherkenbare omgeving niet zo makkelijk krijgen. Nou, het is aardig wat. Ik heb ook nog een film die heet Mutiny. Wanneer Cole Reed wordt beschuldigd van de moord op zijn steenrijke werkgever, slaat hij op de vlucht. En zijn zoektocht naar de waarheid dringt hem naar een vrachtschip midden op zee, maar al snel blijkt dat daar meer speelt dan hij had kunnen vermoeden. Ja, gaan vrolijk door, er zijn nog veel meer films in die grote bioscoop. One Night Only, wat als een chaotische macht het beste is. Wacht even opnieuw. Wat als één chaotische nacht het beste is wat je ooit is overkomen. Deze zomer komt Will Gluck, die regisseur van Anyone But You en Easy A, met een moderne romantische komedie. Een frisse, geestige en meeslepende film over de zoektocht naar liefde. En dan ook nog een film over een hele beroemde president, namelijk De Gaulle Résistance. 1940 Frankrijk geeft zich over aan het Duitse leger en tekent een wapenstilstand. Te midden van de chaos weigert één man zich neer te leggen bij de situatie. En dat is generaal Charles de Gaulle. Een legendarische man die ook heel vaak nee zei. Dat ook nog eens. Primavera. Het Italiaanse kostuumdrama Primavera vertelt het verhaal van de ontmoeting van twee zoekende zielen. De jonge en getalenteerde violiste Cecilia en een wees op zoek naar haar eigen identiteit en de componist Antonio Vivaldi. Goed, nou, dat was het wel zo'n beetje wat we hebben. Er is nog veel meer, maar anders weet u waarschijnlijk ziet u het door de boven het bos niet meer. Dat was de bioscoopagenda. En dan gaan we weer vrolijk verder met muziek, want Don't You Cry For A Girl, dat is ook heel erg belangrijk van de Shoes.

0: Don't You Cry For A Girl was er een van de Shoes. Een band uit Zoeterwoude kwamen zij in de jaren 60 met zanger Theo van Es en de Gebroeders Versteeg. En zij hadden in die tijd best een flink aantal hits in de Nederlandse hitparade. Nou, het is tijd voor de actualiteit.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Ja, ik moest even die kriebel kwijt. Het is heel vervelend als je zo'n kriebel hebt. Het laatste moment. Maar goed, we gaan er nu niks meer van aantrekken. Dat de Eimond vol zit met verborgen parels, dat weten we allemaal. En van uitgestrekte duinen en karakteristieke dorpen tot indrukwekkende natuurgebieden en iconische plekken aan zee. In het nieuwe televisieprogramma van Eimond 360 ontdek je de mooiste locaties van de regio vanuit een uniek perspectief. Hoog boven de grond. Zwijf mee in vogelvlucht over de Eimond en laat je verrassen door bijzondere uitzichten die je vanaf de grond nooit ziet. Eimond uit de lucht. Eimond uit de lucht, dat is, wordt, even kijken hoor. Waar ben ik nou gebleven? Oh ja, Eimond uit de lucht laat zien hoe mooi onze omgeving werkelijk is. Een spectaculaire reis langs bekende en minder bekende plekken, gezien door de ogen van een vogel. De eerste aflevering van Eimond uit de lucht neemt je mee naar over een aantal wijken van Heemskerk. Te bekijken op onze website eimond360.nl en ook nog via YouTube. Wat is er dit weekend te doen? Waar is een leuke voorstelling, markt, festival of activiteit? Vanaf nu hoef je daarvoor alleen maar niet meer verschillende websites en social media af te zoeken, want Eimond 360 lanceert Agenda 360. Een nieuwe uitagenda voor de hele Eimond. Op Agenda 360 worden vanaf nu evenementen en activiteiten in Beverwijk, Heemskerk, Velzen en omgeving op één plek verzameld. Van festivals, concerten tot tentoonstellingen, sportactiviteiten, markten en kleine evenementen in buurten en dorpen. Deze agenda kunt u vinden op de website www, omdat het hoeft eigenlijk niet meer te worden, geloof ik. Eimond360.nl. Inwoners van Beverwijk en Heemskerk kunnen, of nee, ik zeg het fout. Inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen deze week gratis laten controleren of zij toeslagen, gemeentelijke regelingen of andere financiële ondersteuning mislopen. De gemeente trekt daarvoor met een laat geen geld liggen camper door de gemeente. Ook mensen met een baan kunnen volgens de gemeente recht hebben op financiële hulp. Op donderdag 3 september staat de camper van 11 tot 12 uur bij de bibliotheek Eimond Noord. Dat is aan het kerkplein naast de Wijkentoren. En vervolgens van 12:30 tot 13:30. Bij de Dekamarkt aan het Kunnelplein en Hilbersplein. De camper rijdt tot en met zaterdag langs verschillende locaties in Beverwijk en Wijk aan Zee. Kijk voor tijden en locaties op de webpagina van de gemeente. Onder het kopje laat geen geld lichten. Camper, dat is hem. Automobilisten in Velsen-Zuid moeten deze dagen rekening houden met flinke vertraging. Jawel. Door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising van de Rijksweg met de Parkweg kan de reistijd tijdens de spits oplopen tot zeker 20 minuten extra. De kruising krijgt nieuwe, slimme verkeerslichten om de doorstroming in de toekomst te verbeteren. Tot half september wordt er op doordeweekse dagen tussen 9 uur en 3 uur gewerkt, waardoor een flinke flessenhals ontstaat. De praktijk leert ons dat de rijbanen al ruim voor 9 uur afgesloten zijn. In het weekend van 12, 13 september gaan de lichten zelfs helemaal uit. De komende twee weken blijft de verkeershinder overdag aanhouden. Wie de kruising moet passeren, doet er verstandig aan extra reistijd in te calculeren of buiten de werkuren te rijden. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.

0: Ja, dus dat is ook irritant. Een hardnekkige kriebelstem. Maar goed, we gaan weer proberen. Het weerbericht, aangeboden door Rico Schreuter, dat is de samensteller ervan. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en hier en daar valt een bui. Waar de matige aan zee later toeneemt tot krachtige westenwind en het wordt 21 graden. Morgen en vrijdag komt het regelmatig tot buien en bij stevige buien is onweer mogelijk en ook kan veel regenwater vallen. Zo nu en dan schijnt ook de zon en het wordt zo'n 21 tot 23 graden. De wind waait uit het westen en is matig en aan de kust krachtig. Windkracht 4 tot 6. Tot zover het weerbericht en het nieuws.
1: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Ja, er zou nu een plaat moeten komen en die komt ook.

Ja, heel kort liedje trouwens van de Bokstops. En later zou Joe Cocker het nummer nog een keer oppakken. En er, en er een grote hit mee hebben. Oké, weer wat heel anders nu. De muziek is natuurlijk in diverse tijden nogal veranderd. En zo halverwege de jaren 70 kregen we ineens de punk. En dat was rebelse muziek. En een van de grote groepen daarvan, dat waren de Beastie Boys. Aangezien je eigenlijk alles een beetje moet laten passeren, doen we dat ook. Hier zijn de Beastie Boys en you gotta fight for your rights.

Beastie Boys, you gotta fight for your rights. En waarom... zou bijna zeggen, waarom we dat meer hoort? Als je de hoe hebt met My Generation, dan heb je ook weer zoiets. Maar dat was 10 jaar eerder. Goed, Beastie Boys dus. And you gotta fight for your rights. You too. Within or without you.

eind van de korte liedjes was dat. Everybody's Day van Haagse zangeres Boljura. Vreselijk een mooie meid. En ook een leuke zangeres, ook dat nog niet. We gaan naar weer iets heel anders. Blue Oyster Cult hebben we ook nog. Jawel, dat hebben we toch, een variatie. Nummer is getiteld Then Came the Last Days of May.

Blue Oyster Cult. En ja, dit is nou weer een wat minder bekend werkje van... Ja, dat is ook wel eens leuk. Je gewoon eens iets hoort wat minder bekend is. Then came the last day of May. En nou, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ga even aan de drank. Ik heb hier nog een fles whisky staan. En die ga ik gewoon even ja, in dit jar gooien. Lekker. Samen met Tin Lizzy. Ook leuk. Whiskey in the Jar. Een oud Iers volksfeestje, maar dan verpopt, om het zo maar eens te zeggen.

natuurlijk het werk. Je kent hem ook van de Dubliners. Maar dit was hun versie. We kennen zelfs een versie van Metallica. Die, maar daar heeft dit nummer deze versie model volgens mij. Goed, nou, de whisky in de jar. Het zit er allemaal in. En het zit er voor mij weer op. Ik ga u lekker bedanken voor het luisteren. En ik ga u nog een hele fijne woensdag wensen. Ga je nog naar Heemskerk? Nou, kijk uit. Drink niet te veel. Is niet zo gezond. Nou ja, daar is het feest de komende 3 dagen, dus we weten het. Ik ga u groeten, ik ga u bedanken nogmaals. En ik ga u ook nog vertellen, morgen weer een eindeloos eimond is met Pim Geurts. En vrijdag ben ik er weer, samen met Angela in dit geval, want Frank is er niet. Helaas. Nou, fijne dag.

0: nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, tussen graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquet, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang. Op het terrein worden de eerste attracties opgebouwd en voorzieningen aangelegd. Vanaf woensdag 2 september kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten in het centrum. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Je hebt ons gevonden.
3: Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquet, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouwde. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang. Op het terrein worden de eerste attracties opgebouwd en voorzieningen aangelegd. Vanaf woensdag 2 september kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten in het centrum. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft de DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Kink 360.
1: Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd. Toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd. Vol met misverstand. Ach, vergeet hem. Het was verspeelde tijd. Hoe vaak hebben wij niet met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in stof van de wegen, de parels van regen, de parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jou licht en lust, goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een koning die stierf uit nostalgie. Hunkerend naar jou. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond zie je vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, daglicht mint de nacht, zwakheid mint de kracht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht, horen hoe je praat, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me.
2: Dit is het nieuws van Eimond 360. Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang. Op het terrein worden de eerste attracties opgebouwd en voorzieningen aangelegd. Vanaf woensdag 2 september kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten in het centrum. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. De voorbereidingen voor de Heemskerkse kermis zijn in volle gang. Op het terrein worden de eerste attracties opgebouwd en voorzieningen aangelegd. Vanaf woensdag 2 september kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van attracties, spelletjes en feestelijke activiteiten in het centrum. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die reist de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hek bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360.
8: Onvergetelijke songs. Gekoesterde herinneringen.

Nou, in ieder geval voor nu even dan. Hè? Robert Palmer, de late great Robert Palmer, samen met UB40. En dat zwingende I'll Be Your Baby Tonight. Nou, de platenkast is all yours en doe er wat mee. En meneer Sterkenstans en ik zoeken altijd rond deze tijd iets Nederlands uit. En dit keer is hij redelijk braaf, ik wil zeggen. En vrolijk. Bluff.

Paul Simon die was op een bepaald moment helemaal verkocht van wereldmuziek. Denk aan het album Graceland, waar hij gebruik maakte van Zuid-Afrikaanse muzikanten in een tijd dat dat toch een beetje spannend was. En dit was van het album daarna en dat heette The Rhythm of the Saints. Je hoorde Paul Simon dus en The Obvious Child. En ik denk, ja, wat zal ik daar eens achteraan zetten? Ja, en toen kon het niet missen. Dus ik denk, dan doen we deze. The Specials en Free Nelson Mandela uit de jaren 80.

voor Coldplay. Alweer uit de Zero's. En Talk, schaamteloos geleend trouwens, van Kraftwerk Computer Love. Maar dat schenen ze helemaal niet erg gevonden te hebben. Dan nu, als ik hem aankrijg, een oudje van de Stranglers dat lekker veel controverse opriep. Want het nummer heette Goudbruin, Golden Brown. En men

Dat waren Craig David en The Artful Dodger en Rewind. Meneer Sterkerstand zegt dat de tijd niet terug te draaien is, dus dat we dit uur moeten gaan afronden, maar niet voordat ik een lekkere ouwe in de platenkast gestopt heb. Ik heb even geschud en wie kwamen daar aan gerold uit mijn platenkast? Crosby, Stills, Nash en Young. Teach Your Children, het begin jaren 70.

0: Eimond 360. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.
1: Ellie.

De toch wel geweldige zanger John Anderson, ooit liedzanger van Yes, hoorde je om te beginnen in de platenkast. En dit heette Hold On To Love. Dan gaan we nu van de jaren 80 naar, wat is het, de jaren 0, hè? Naar een wat eigenaardig duo die zich Gnarls Barkley noemde. En ja, wat kun je dan beter laten horen dan Crazy.

uit zijn tenen. Michael Bublé met zijn interpretatie van Cry Me a River. En weet je hoe oud dat liedje is? Het is al geschreven in 1953. En de eerste persoon die er een hit mee had was Julie London in 1955. Jawel, ver terug in de platenkast. En soms ook wat minder ver, de jaren 70. Een en al vrolijkheid komt er nu uit je speakers van Michel Fugain. En die bezingt de lente.

Dat was Shania Twain en een van haar hits. En die heet Don't Be Stupid. Kan ook wel eens heel erg leuk zijn. En dan nu neem ik je van, ik denk dat dit de jaren 90 was, naar eind jaren 60. Ho, ho, nee. Eind jaren 60, zei ik. En dit komt volgens mij uit de musical Hair. The Fifth Dimension, The Age of Aquarius.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economie-redacteur Ruben Egg.
3: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest dus nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
2: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: We zijn gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is. Popmuziek! Presentatie Frank Koning en Jeffrey. Welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. Het is gezellig druk in de studio en dat betekent dat we vol gas gaan naar meteen maar de eerste plaat.
1: Oh, well, I...

Als ik Rod McEwen hoor, en die hoorden jullie net ook, dan moet ik altijd denken aan mijn moeder. Die vond het zo'n ontzettend leuke zanger. Strakjes verderop in de uitzending heb ik nog meer Golden Earrings. Of al dan niet met een S erachter. Maar ik wilde toch deze een keertje draaien in de uitzending. Want het zou zo mooi zijn als iedereen het had. Just a little bit of peace in my heart. Golden Earring.

a little bit of peace in my heart. En peace met E-A-C-E natuurlijk, want anders wordt het een vieze bedoening. Ik luister naar Popcircuit en we gaan terug naar de jaren 60. We gaan naar Herman's Hermits met zanger Peter Noon. A must to avoid. She's a must to avoid. Zij is iets om te vermijden. Het zal maar over je gezegd worden, zeg.

0: She's a must to avoid. Oftewel, ze moet vermeden worden. Althans, volgens deze. Dames en heren.
1: Right, ladies and gentlemen. It's time to roll out the barrel.
2: Het vat van Vincent.
0: Het vat van Vincent. We openen het weer en kijken wat zich vandaag in het vat bevindt. En in het vat zit vandaag namelijk het volgende. Hij werd geboren op 5 september 1946 in Tanzania als Farrokh Bulsara. En hij was een Britse rockmuzikus. Een met de meest herkenbare stemmen ooit waarschijnlijk in de popmuziek. Wij kennen hem als Freddie Mercury. En vandaag is het precies 25 jaar geleden dat hij in Kensington, London, het Verenigd Koninkrijk, in Engeland dus, overleed. 24 november 1991, het overlijden van Freddie Mercury heeft heel wat teweeggebracht. Vandaar dat wij een plaat draaien van Queen. En dat is Somebody to Love. Zeker Freddie Mercury, toch?

25 jaar geleden overleed Freddie Mercury, de zanger van Queen. Vandaar deze ode misschien een klein beetje ook aan hem. Niet een klein beetje, maar natuurlijk. Het vat van Vincent was dat. En wij gaan nu naar een plaat. En als ik hem hoor, dan moet ik altijd denken aan de clip die erbij hoort. Hij zit in een bus en rijdt door een stad. En hij is 24 uur verwijderd van datgene waar hij naartoe wil. Tulsa. Hier is Gene Pitney.

Ik weet nog dat mijn kleine broertje, toen hij die plaat voor het eerst hoorde, zei van... Wat zingen ze nou? Auwe hoer? Nee, het is auw, auw. Het is niet anders. Van deze naar de volgende. Eigenlijk hoor je hem te weinig. Je hoort hem niet veel meer, maar het is zo'n plaat van... Oh ja, dat was een leuk nummer. Deze. Garland Jeffries.

echt een heerlijk wegkwijn liedje. Zo van, gezellig. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat de volgende valt daar ook een klein beetje in. Dat zijn de Cats. En dan zul je zeggen, de Cats? Ga jij de Cats draaien? Ja, ik ga de Cats draaien. De Cats met Mississippi. Zou ik gaan draaien. Ja.

0: korte versie van Mississippi van The Cats. En dan is het denk ik toch wel een beetje tijd voor...
1: De namaakplaat.
0: Zo is dat, de namaakplaat. Of we hebben een origineel en daarnaast hebben we ook eentje... die daarna gemaakt is, de daarnamaakplaat. Wat zegt u?
2: Goed gezegd,
0: hè? Goed gezegd, hè? Ja. Verzin ze waar je bij zit. Het origineel. Het origineel klonk als volgt. Wat een tekst, hè?

Alleen de eerste zin gaan wachten we af. Dan weten we het wel weer. Nou, kom je maar. Ja, dat gaan we dus echt wel doen. Don't leave me this way. Dat was Thelma Houston. En die heeft dat heel lang geleden gezongen. Later is dat nog eens overgedaan door de Communards. En dat is dus de ternamaakplaat van deze week. Communards, don't leave me this way.

Please Be This Way, de namaakplaat. Voor deze week. Strakjes hebben we nog de B-kant. Die hebben we ook al klaarstaan. Het gaat ontzettend goed, hè? Ik vind dat het hoog tijd wordt voor de Rolling Stones.

0: It's only rock and roll van de Rolling Stones. Dat was voorlopig weer eventjes de laatste van de Rolling Stones. Trouwens, überhaupt de laatste van vandaag. En dan gaan wij nu naar het volgende. En dat is namelijk de B-kant.
1: De B-kant.
0: Ja, dat zei ik al. Dankjewel, Raymond. En voordat we de B-kant draaien, draaien we eerst maar even de A-kant. En die A-kant die komt van een singeltje, een heel oud singeltje. Is dat de eerste single van de Golden Earrings met een S nog. Met Frans Krasenburg als zanger en Jaap Egmond als drummer. Was Please Go. De opvolger heette That Day en daarna kwam deze. MUZIEK

0: If You Leave Me, dat was de A-kant. En de B-kant heet Waiting For You. En die draaien we nu dus als deze week het onderwerp van dit onderdeel.
1: De B-kant.
0: Zo is dat. If You Leave Me, de A-kant. Waiting For You, de B-kant. Die zijn de Golden Earrings.

B-kant van If You Leave Me in de serie De B-kant bij dit programma Popcircuit. Snel verder met de A-kant, want we blijven even bij de nederpop. De Sandy Coast met Hans Vermeulen als grote voor I See Your Face Again.

I See Your Face Again van de Sandy Coast. In de jaren 60 kwam uit Amerika een zangeresje genaamd Susan Christie. En 1966 is het inmiddels alweer. Dat is dus 50 jaar geleden. En het was een fantastisch liedje. Het heette I Love Onions. En het is nog fantastischer als je een beetje Engels verstaat. Want het is een loflied op uien. Luister maar.

het plaatje te verwisselen. The Boy from New York City van The Adlibs uit de jaren 50. Deze is uit de jaren 70. De man nam het op in de jaren 50 en kreeg totaal geen respons. In de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, kreeg een Nederlandse discjockey het plaatje. En het werd een grote hit. Het was ongelooflijk. Henk Mizell.

prachtig verhaal. Hij had bijna voor $5 aan royalties gehad. In Nederland werd het uitgebracht. Het werd een hit en toen moest hij ineens komen. Er is een tijd geweest dat je geen vervelende woorden op radio mocht zeggen enzovoort enzovoort. Dan werd de plaat niet gedraaid of als het politiek oncorrect was enzovoort enzovoort enzovoort. Daar heeft Monty Python het volgende op bedacht.

0: geluid op ons.
1: Zo is dat, dankjewel. Monty Python, het zit er weer op voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dag!
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Er vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
7: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
6: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
10: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, goedenavond. Het is weer woensdagavond en dat betekent op Eimond 360 voorgrondmuziek. Bij voorgrondmuziek houden we het niet bij onszelf. Integendeel, we zoeken juist de grenzen op en gaan daar overheen. Steeds weer benieuwd naar andere of nieuwe sounds. En om te ontdekken waar die vandaan komen. Om daarmee ook te ontdekken dat muziek mensen wereldwijd verbindt. Omdat muziek ons kan raken, zelfs als we de gezongen woorden niet verstaan. Stel je open, zou ik zeggen, laat je raken door muziek uit bekende en onbekende culturen. Want verbinding is wat onze wereld zo ontzettend nodig heeft. En daar wil dit programma aan bijdragen. Welkom in dit muziektheater. Welkom bij Voorgrondmuziek op Eimond 360. Ik begon deze aflevering van Voorgrondmuziek met de Hongaarse band Jamese. Die bandnaam is een Engels-Hongaars acroniem. Het Engelse jam raakt aan vrijheid en creativiteit en het Hongaarse meese verwijst naar sprookje. Ook is in de bandnaam de voornaam van de zangeres en bandleider verwerkt. Emese Molnar. De band staat voor storytelling, soms via folk, soms met jazzy muziekfragmenten en altijd met teksten die neigen naar poëzie. De teksten van het in 2023 verschenen album Odaat in de Band beschrijven de innerlijke gemoedstoestanden veroorzaakt door verlies. Het titelnummer vertelt het verhaal van de ervaring van de zangeres zelf. Emese Molnar zei daarover: het lied bevat de gedachten die in een rouwende mens opkomen. Woede en pijn worden erin vermengd. Maar er zijn ook de eerste helende zinnen en de eerste zonnestralen die de duisternis doorbreken. Lojo, een wereldmuziekcollectief uit Frankrijk, opgericht in de jaren 80, staat bekend om een eclectische samenvoeging van Afrikaanse, Midden-Oosterse en Europese folkstijlen. Op hun meest recente album uit 2024 werkt de groep onder meer samen met accordeonist René Lacaille, die afkomstig is van het eiland La Réunion, overzees departement van Frankrijk. En dat gebeurt in de track Vals Étrange, Vreemde Wals. Muzikaal ziet die track eruit als een wals. Driekwart maat, zwaaiende ritmes, accordeonlijnen. Maar er zijn vervreemdende schakeringen, dissonante tonen, onverwachte harmonieën en subtiele Afrikaanse, Midden-Oosterse invloeden. Die combinatie van ritme en nuance geeft een surrealistische ervaring. Alsof de bekende dans wordt vervormd. En dat gebeurt ook in de tekst. Vreemde wals symboliseert textueel het menselijk leven. Het is een verhalende spiegel over tijd, menselijkheid en stilte.

Ja, prachtig. Richard Thompson is dit, een Britse singer-songwriter. Geboren in Londen in 1949 en hij werd bekend als lead-gitarist en songwriter van de folk-rockband Fairport Convention, die hij in 1967 mede oprichtte. Na zijn vertrek uit de band in 1971 begon hij een solo-carrière. Ik draaide zijn versie van Persuasion, overtuiging. De tekst is van Tim Finn. Die kennen we van Split Ends en Crowded House. Zanger en liedjesschrijver. En ja, dat was wat ik wilde vertellen over Richard Thompson en Persuasion. Nou, je zou bijna denken dat ik vanmiddag op de kermis ben geweest in Heemskerk. Wat overigens niet het geval was. Ljubljana, dat komt er wel lekker uit. Ljubljana, volledig Ljubljana Kepau, is een Belgisch-Cameroense artieste geboren in 1993... die traditionele Afrikaanse muziek met haar kora-spel moeiteloos vermengt met soul, jazz en pop. Als kind leerde ze piano en gitaar spelen en ze werd op de 17-jarige leeftijd in België bekend via The Voice Belgique. Later begeleidde ze onder andere Youssou N'Dour en Zazie bij hun concerten in België en bracht ze in 2020 haar eerste EP uit, gevolgd door albums in 2021 en 2024. Ik draai van haar Farafina Mousseau, dat in maart 2025 werd uitgebracht. Farafina Mousseau betekent in de Bambara-taal Afrikaanse vrouw. Het lied is een duet met Gaël Faye, een Frans-Randees zinger en rapper, en hij is ook nog auteur. De tekst is een eerbetoon aan Afrikaanse vrouwen. Dochters, zussen, moeders en strijdsters. De aarde, de zee en de maan zijn vrouwelijke woorden. En daarom wordt in de tekst gevraagd: zou dan God ook niet een vrouw kunnen zijn? Een lied over de zichtbare en onzichtbare kracht en ook de veerkracht van vrouwen in het algemeen en Afrikaanse vrouwen in het bijzonder.

0: ze hebben er plezier in. De Belgisch-Cameroense Ljubljana. Met een aantal andere vrouwen. Met Farafina Mousseau. Women's Anthem. De Anglo-Italiaanse singer-songwriter Piers Faccini en de Malinese koraalspeler Balaké Sissoko brachten in 2024 een heel fraai album uit, getiteld Our Calling. Dat is een volledig akoestisch, in 5 dagen live in Parijs opgenomen album dat migratie als thema heeft. Migratie in ruime zin, van zaden en vogels, zoals de nachtegaal die reist tussen West-Afrika en Europa, tot de hedendaagse mensenstromen. Die worden hier in Europa vooral als probleem gezien, maar zijn voor de mensen die vaak noodgedwongen op reis gaan bepaald geen pretje. De albumtrack die ik laat horen heet If Nothing Is Real. Die gaat over existentiële onzekerheid en de zoektocht naar een plek van bestaan en naar betekenis. Piers' troostrijke zang weeft warm door Balaké's prachtige en fascinerende koraalspel. Ik laat jullie een moment van bezinning en beschouwing beleven.
1: Ik

Ja, dit zullen jullie herkend hebben. Uit welk land dit kwam. Inderdaad, Brazilië. Carolina Sinclair. Zij komt uit het zuiden van Brazilië. En ze bracht in februari 2025 de single Dijksa O Amor Entrar uit. En die hoorden we zojuist. En daarin gaat het erover dat muziek luisteraars uitnodigt om los te laten wat niet meer van belang is. En daarmee plaats te maken voor het nieuwe, waardoor liefde haar natuurlijke plaats kan innemen. Het is daarmee ook een eerbetoon aan de Queens of the Woods, de majestueuze bomen die de voorouderlijke entiteiten van onze planeet vertegenwoordigen. Carolina Sinclair zei erover: als we een melodie horen die ons raakt, wordt onze gemoedstoestand getransformeerd. En ze voegde eraan toe: ik zing voor de verbinding met de planeet en met onszelf, voor iets dat ons bevrijdt, ons verheft en ons dichterbij liefde brengt. Mededogen, eenheid tussen mensen en respect voor verschillen. Een artieste, kortom, die thuis hoort in voorgrondmuziek. Mwesi Wak is een Comorese muziekgroep, van de Comoren dus. Dat is een eilandengroep in de Indische Oceaan, voor de kust van, van het West-Afrikaanse Mozambique. De band wordt geleid door Suf El Badawi en de door hem op muziek gezette teksten zijn geïnspireerd door de Comoriaanse geschiedenis en cultuur. Van hun meest recente album uit 2022 laat ik de track Mani Dini horen. Vertaald in het Nederlands betekent dat kind van de geesten. Het roept dan ook een mysterieuze sfeer op, met verwijzingen naar het verleden, djinn, bijgeloof, en die tevens balanceert op de grens van het moderne. Muzikaal gezien worden in de song traditionele Comorese melodieën gecombineerd met moderne instrumenten en klanken. Percussie, cello, gitaren en soms zelfs reggae beats.

Ja, dit was Esther Groenenberg, Zwolse zangeres uit Zwolle dus. Componiste en pianiste is zij ook nog. Ze werd in 1984 geboren en ze bracht na een conservatoriumopleiding in 2009 haar debuutalbum uit. Ze staat bekend om haar poëtische, toegankelijke luisterliedjes en haar humoristische aankondigingen tijdens optredens. Van haar album Rennen voor de Boot uit 2022, waaraan ook Bertolf, Stephanie Struik en Daniel Lohuus meewerkten, was dit de titeltrack. Rennen voor de boot is een metafoor voor het blijven najagen van je droom, in plaats van die op te geven en vaarwel te zeggen. Nu de Cameroense zangeres Kaïsa, geboren in 1964 als jongste van 10 kinderen in een artistiek gezin. Haar vader was schrijver en minister van cultuur. Op 13-jarige leeftijd kwam Kaïsa terecht in Parijs voor een medische behandeling, maar ze vestigde zich daar vervolgens voor een langere tijd en ze studeerde eerst rechten, maar werd tijdens een concert door haar broer Raymond, die bassist was van de band van Miriam Makeba, aangespoord om te zingen toen Angélique Kidjo verstek moest laten gaan. Toch niet de minste om te vervangen, zomaar eventjes. Maar vervolgens, blijkbaar ging het goed, werd Kaïsa backingzangeres. Onder andere van Manu Dibango, Cesaria Evora en Diana Ross. Ook niet de minste, zou ik zo zeggen. Later verhuisde ze naar New York en ging ze solo. Dit nummer heet Osikeka. En dat is een aanklacht tegen roddelen en tegen mensen die dat doen.

De Cameroense zangeres Kaisa met Osikeka. Een lied dat een aanklacht is tegen roddelen. Royal Street Orchestra. Dat klinkt niet bepaald Duits, maar het is wel een Duitse band. En die komt uit Wuppertal. En die band is bekend van hun kleurrijke mix van Europese folk, Balkanmuziek en wereldmuziek. Oorspronkelijk maakten ze vooral instrumentale muziek, maar ze gingen op zoek naar een zanger. Een zanger die hun klank aanvulde. En ze vonden die in de Bosnier Bozo Freko. Zijn stem vloeit naadloos samen met de band. Ik draai Kurne Oči. Dat is een traditioneel en melancholisch lied uit Bosnië-Herzegovina. Een zogeheten Sevdalinka. Deze Sevdalinka gaat over een tragische liefde. Een man lijdt omdat zijn geliefde trouwt met een ander. Live opgenomen in december 14.

0: Stimme von einem anderen Stern. Bozo Flinto.
1: Eimond 360.

Ja, en dat is de eindtune, hè? Althans, van het eerste uur. Schrik niet. Er volgt zo dadelijk nog een uur vol rockmuziek. Shame on the Rain hoorden we zojuist. En dat was van Nick Lowe. Hij is inmiddels 77. Brits singer-songwriter en producer. Kwam van zijn album The Old Magic uit 2011. En zo klonk het ook een beetje, hè? Oude magie. Tja, in voorgrondmuziek kun je van alles verwachten. Oude magie en stampende Afrikaanse tracks tot iets uit India. Of Nederlands, hè, zoals we ook hoorden. Rennen voor de boot van Esther Groenenberg. We gaan nu rennen voor de reclames en het nieuws van 9 uur. En daarna ben ik graag weer bij jullie. Tot zo!

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
3: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
2: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt door de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
4: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
2: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
6: Oh.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Voorgrond Muziek op deze woensdagavond. Voorgrond Muziek, een programma waarin naast soms wat bekende muziek veel onbekende nummers klinken. Nummers van artiesten die je wellicht niet kent. Nummers ook die tot de zogeheten wereldmuziek worden gerekend. Om te laten horen dat er meer is dan wat we op de mainstream zenders horen. Om te laten horen ook dat ook in andere culturen en landen dan de onze mooie muziek wordt gemaakt. Dit is Voorgrond Muziek op Eimond 360. Ja, dit tweede uur werd afgetrapt door Rachel Price. Zij is een Amerikaanse jazzzangeres die in 1985 werd geboren in Australië. Ze is vooral bekend als de leadzangeres van de band Lake Street Dive. Ze groeide op in Tennessee, studeerde jazz aan het New England Conservatory. En maakte naam met haar krachtige en warme stem. We hebben er zojuist van kunnen genieten. Maar in 2008 waagde ze zich buiten de jazz met de opname van een Spaanstalige klassieker, Lágrimas Negras, vertaald huilend zwarte tranen. Ze kreeg veel lof toegezwaaid voor de intimiteit van haar uitvoering en haar bijna perfecte uitspraak van het Spaans. Overigens, de zwarte tranen werden gehuild vanwege het verlies van een geliefde. De Belgische muziekgroep Bel Cirque ontstond uit vriendschap op de middelbare school. Aanvankelijk was het gezelschap actief als straattheaterensemble, maar inmiddels maken de zangers en multi-instrumentalisten, het gaat om 5 vrouwen en 1 man, op professionele wijze a cappella harmonieën die worden verrijkt met de muziek van instrumenten als trompet, trombone, akoestische en elektrische gitaren, contrabas en percussie. Hun muziek laat zich typeren als acoustic pop met wereldmuziek invloeden, waarin stijlen als swing, folk, barbershop, jazz en invloeden uit Afrika en Latijns-Amerika samenvloeien. Dit nummer heet Mexico.
1: What a nice.

0: Ja, het Belgische muziekensemble Belcirque met Mexico.
1: Eimond 360.
0: Ja, en dat is het station waar je naar luistert. Eimond 360, hier in de Eimond en ook verder buiten te horen. Het volgende nummer komt van Doug Cox en Salil Bhatt. Doug Cox is een bekende muzikant in de Canadese roots scene. Salil Bhatt is een Indiase slide-gitarist uit een muzikale dynastie. Hij is de zoon van Grammy-winnaar Vishwa Mohan Bhatt. En deze Salil bespeelt de door hem zelf ontworpen Satvik Vena, een 20-snarige variant van de slide-gitaar. En hij heeft daarmee internationaal bekendheid verworven. Van hun gezamenlijke album Slide to Freedom 2 uit 2009 laat ik Make a Better World horen. Daarin worden stevige grooves gecombineerd met klassieke Indiase invloeden en improvisatie. Zoals de titel al doet vermoeden, roept de track op tot het in wereldwijde onderlinge verbondenheid verbeteren van onze wereld. Dat klinkt goed, hè?

Ja, de Canadees Doug Cox en de Indiër Salil Bhatt met Make a Better World. En ja, dat we moeten werken aan een betere wereld. Dat hebben we weer helder voor de geest als ik over het volgende lied iets ga vertellen. Op 24 februari 2022, wat gebeurde er toen? Inderdaad, Rusland viel de Oekraïne binnen. Alweer 4,5 jaar geleden. Robert Del Naya van Massive Attack was in 2018 met zijn band in Oekraïne en ontmoette daar Slava Vakurchuk, frontman van Okean Eltsy, de populairste rockband van Oekraïne. Nog in het jaar van de invasie, in 2022 dus, ging Robert Del Naya terug naar Oekraïne. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien die Kiev en omliggende gebieden toen al hadden geleden door de Russische militaire agressie. Robert kwam ook toen weer in contact met Slava Vakurchuk. Terug in Engeland remixte hij een lied van Okean Eltsy, Obimi. Omhels me betekent dat. Alle opbrengsten gingen naar de Legacy of War Foundation, een stichting die burgers ondersteunt die getroffen zijn door gewelddadige conflicten. Inmiddels, we weten er alles van als je het nieuws een beetje volgt. Inmiddels vinden er dagelijks verwoestingen en niets ontziende aanvallen op Kiev en andere steden in Oekraïne plaats. Goed daarom om dit lied, 3 jaar nadat het verscheen, weer eens te draaien. Opdat we niet vergeten wat er in de Oekraïne plaatsvindt en het land blijven steunen. Hier is Okean Eltsy met Obimi.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

De Oekraïense rockband Okian Elsi bleven we nog even in de Oekraïne. Van Okian Elsi hoorden we Obimi, de Legacy of War mix van dat nummer Omhels me. En met het trio Marenich, dat in 1973 werd opgericht in Lutsk, een stad in het westen van Oekraïne, dicht bij de Poolse grens, gingen we dus nog even voort in de Oekraïne. De oorspronkelijke bezetting van dat trio bestond uit Valery Marenich, zijn vrouw Antonina Marenich en haar zus Svetlana Marenich. Ze stonden bekend om hun unieke, nou ja, unieke, wat is uniek, maar in ieder geval bijzondere, laat ik het zo zeggen, driestemmige zang en akoestische begeleiding. Gitaar, fluit en de Oekraïense harp, die heet de bandura. Voor het eerst verscheen het Marenich-trio in 1978 op de televisieschermen van Oekraïne. En ze werden zeer snel populair. Eerst in Oekraïne en daarna in de hele Sovjet-Unie. Want die bestond toen, hè. Later daalde hun populariteit. En waar was dat nou door gekomen? Ze verdwenen van de tv en de radio en... Dat kwam doordat het trio weigerde te dansen naar de pijpen van het ministerie van Cultuur van de toenmalige Oekraïnse Socialistische Sovjetrepubliek. Zo weigerde de groep om Sovjet-patriotische liederen uit te voeren. Ik draaide een van hun traditionele Oekraïnse liederen, Chom Tine Preshov, Waarom kwam je niet? Luidt daarvan de Nederlandse vertaling. Het antwoord moet ik schuldig blijven overigens. De in de Verenigde Staten wonende Cameroense bassist en singer-songwriter Richard Bona is uniek. Hij is weer uniek. Ja, hij is wel uniek. In zijn manier van basgitaar spelen. Naar eigen zeggen, omdat hij nog steeds denkt als een balafoonspeler. Het slaginstrument dat hij op jonge leeftijd in Cameroen virtuoos leerde bespelen. Die balafoon. We horen een track van zijn album Bonafide uit 2013. Bonafide betekent inderdaad bonafide, maar er zit in die titel natuurlijk ook een woordspeling met zijn achternaam. Het album is opgedragen aan zijn opa, een groot verhalenverteller, vriend en mentor, die hem de basis van muziek leerde. Bona's muzikale verhalen zijn gevat in een swingende mengeling van Latin jazz, cool jazz, Afrikaanse pop en een vleugje tango. Dit is Janjo La Maya, een lied dat mensen oproept om samen te komen, te dansen, te bewegen, te reinigen, te helen. Ja, je zou kunnen zeggen muziek als sociaal bindmiddel. Richard Bona, Janjo La Maya.

0: Wat een heerlijk nummer van de Cameroense bassist Richard Bona. Hij woont al een tijdje in de Verenigde Staten, maar toch oorspronkelijk uit Cameroen.
1: Eimond 360.
0: En dan gaan we naar Beppe Cambetta. Met Der Wind trägt uns davon.

Beppe Cambetta met Der Wind trägt uns davon. De Duitse vertaling van het lied van de Franse band Noir Désir, Le Vent nous portera. Er bestaat overigens ook een werkelijk formidabele versie van dat nummer van de hand van Sophie Hunger, de Zwitserse. Maar goed, dit was dus Beppe Cambetta, Duitse vertaling. Je zou dus kunnen denken dat Beppe een Duitser is, maar die achternaam Cambetta verraadt het al een beetje. Hij is inderdaad een Italiaan, Italiaanse gitarist en zanger. Ook componist, leraar en auteur. En hij is geïnteresseerd in traditionele muziek en instrumenten. En hij zingt dus in meerdere talen en doet dat dus voortreffelijk. Ik begon dit tweede uur met Rachel Price, die Amerikaanse jazzzangeres die voortreffelijk Spaans zong. En deze Italiaan, daar was op zijn Duits ook helemaal niks aan te merken. Heel goed. In de naam van de groep Focolot zitten de woorden stemmen en vocaal. Focolot is een Joods a cappella vrouwenensemble uit Californië, de Verenigde Staten dus. De groep voert originele composities en arrangementen uit van traditionele Joodse en volks- en wereldmuziekliederen in het Engels, Hebreeuws, Jiddisch, Ladino en Arabisch. Het lied waar we naar we gaan luisteren is in het Hebreeuws en in het Engels. Yo, Lo Yisa Goy heet het. In het Engels betekent dat Study War No More. En de tekst komt uit de Torah en de Bijbel. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Een populair Joods volksliedje over vrede. Nou, ik zou zeggen dat het maar veel gezongen mag worden in Israël.

Vocalot met Lo Yisagoi. In het Gotan-project wordt op ambitieuze wijze de balans tussen tango en elektronische muziek gezocht. Gotan is een omkering van de twee lettergrepen waaruit het woord tango bestaat. Naast de Fransman Philippe Cohen Solal bestaat het Gotan-project uit de Argentijn Eduardo Makarov en de Zwitser Christophe Muller. We gaan luisteren naar een nummer Différente, met zang van de Armeens-Iraakse zangeres Nova Emat. Een deel van de tekst. In de wereld zal er een plaats zijn voor elk ontwaken. Een tuin van brood en poëzie. Als we beginnen te dromen, is het gemakkelijk voor te stellen. De mensheid in harmonie. Waarom wachten met veranderen?

Ja, terecht applaus voor Tracy Nelson. Wat een fantastische zangeres en wat een heerlijk nummer. Amerikaanse zangeres met een indrukwekkende carrière in de blues, country en soul muziek. Ze begon haar muzikale carrière in de jaren 60, kreeg bekendheid als frontvrouw van de band Mother Earth. En haar stem wordt vaak geprezen om haar rauwe emotie en technische beheersing, waarmee ze zich onderscheidt in elk genre dat ze aanraakt. Ik draai de Strongest Weakness van haar album Live from Cell Block D uit 2003. Opgenomen dus in de gevangenis. Opgenomen in het West Tennessee Detention Center, om precies te zijn. Nu is de beurt aan MASA. Dat is een internationaal georiënteerd jazzkwartet uit Duitsland. Hun muziek combineert westerse jazz met Arabische composities en met Arabische en Franse teksten van de in Libanon geboren en getogen zanger Rabi Lahoud. Hij emigreerde vanuit Libanon naar Duitsland en is naast componist en zanger ook docent jazz en popzang aan verschillende Duitse hogescholen. De drie andere bandleden zijn Duitsers, maar hebben allemaal een van elkaar te onderscheiden muzikale ontwikkeling doorgemaakt, waarbij ze zich verdiepten in wereldmuziek. En zo versterken ze elkaar dus. Ik laat een track horen van hun album Bite uit 2023. Nabat heet het. Het openingsnummer van die plaat. En tekstschrijver Lahoud suggereert dat we soms vergeten

0: Ja, prachtig. Massa met Nabat. Duitse groep. Ja, ik ga het programma afsluiten met een lied van Paul Buchanan. En waar kennen we Paul Buchanan van? Wel, dat is de frontman van de Blue Nile uit Schotland. Ik ben er de komende 2 weken niet vanwege vakantie. En
1: half the world has gone to sleep.
0: Ik zou dus zeggen tot over

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een negendarter gegooid op live tv. Noah Lien van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tant de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Market, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: This my baby. This my...

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquet, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Fractievoorzitter Eus Hes van Pro Heemskerk is kritisch over het afgewezen plan om tijdens de feestweek geen alcohol te verkopen in supermarkten. Hij noemt het voorstel slecht onderbouwd en pleit voor een bredere aanpak met horeca, politie en beveiliging. Woensdagochtend luidde het eerste deuntje traditiegetrouw de feestweek in Heemskerk in. Bewoners van buurtcentrum Jansheren vierden samen met live muziek het begin van de jaarlijkse kermis. Ruim 60 mensen van Sint Agnes namen deel aan deze bijzondere start van de kermisweek. Automobilisten in Velsen-Zuid ondervinden flinke vertraging door werkzaamheden aan de verkeerslichten op de kruising Rijksweg-Parkweg. Tijdens de spits kan de reistijd oplopen tot 20 minuten. De hinder duurt tot half september met extra afsluitingen in het weekend van 12 en 13 september. Het nieuwe programma Eimond uit de lucht tandt de regio vanuit vogelperspectief. De eerste aflevering vliegt over wijken in Heemskerk, zoals de Rijksstraatweg, Waterakkers, Commandeurs en Marquette, en eindigt in het centrum. De beelden zijn van Dick Verouden. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.